0: Nieuw recept?
1: Nee hoor. Het is misschien een beetje aangebrand, maar dat kan gebeuren als je zo lang moet wachten.
0: Ik sta niet voor mijn plezier een uur in de file.
1: Bertie, hou daarmee op en zet die pet af.
2: Pap, wat is overspel?
0: Overspel? Ja. Dat leg ik je wel uit als je groter bent.
1: Leg het er nu maar uit.
0: Wat?
1: Leg het er nu maar uit wat overspel is. Dat weet je toch zo goed?
0: Wat bedoel je?
3: Jezus, stom! Dat heb je gezien met een ander. Vanmiddag. Ik heb naar de fabriek gebeld. Ik heb gevraagd waar je zat en niemand wist waar je uitging. Nou, ik wel.
0: Waar heb jij het over?
3: Je bent de hele dag op stap geweest met die ander. Ik ben zeker niet goed genoeg meer voor je, hè? Op mij ben je zeker uitgekeken. Ik laat maar naar jou niet als een idioot veranderen.
0: Adelaar. Ja. Hallo. Nee, we zijn aan het eten. Zeg, kan je straks niet even druk bellen? Wat? Welke professor? Theoretisch informatica zegt me niks. Nee. Hij kan het morgen niet. Op de universiteit, ja, dat is goed. Ja, ik weet wat het is. Oké, tot straks. Da.
1: Zo, het studeert.
0: Het is helemaal niet wat je denkt. Het is een journalist.
1: Oh, ook nog. Is leuk voor je. Kom jongens. Door eten. Papa heeft een afspraak vanavond.
4: This is retrain, standing by for traffic.